ooit zei over land. Die ooit die moeten eeren, die keert kwam van ons en wo me heersen.